0: Yo, Starseed.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staan.

0: yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat je dans naar die stof zo staan.

0: gif, gif, gif, gif. Om het pakken, toef, toef, wari, wari, toef, toef,
1: binnen aan mij, toef, toef, geen mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Met de lekker, toef, toef.
1: Jouw stasie. Jouw stasie.
0: Zachter, daar liggen, dif, dif, dif, dif.
2: Om het pakken, toef, toef, wari, wari, toef, toef, binnen aan mij, toef, toef, geen mij bikkie.
1: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Met de lekker, toef, toef.
1: Jouw stasie. Jouw stasie.
3: Elke zaterdag aantrek ons die daarschoenen aan op Sokkietijd tussen 8 en 12. Maak zeker, jy mis die uit nie. Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkietijd.
4: Dis Sokkietijd.
3: Ons maak dat die dans naar die stof so staan. Oh.

0: jou stasie.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staan.

0: sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: En ik maak het doef, doef, wari, wari, doef, doef, binnen aan my doef, doef, geen my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Met de lekker doef, doef.
2: Jou stasie.
3: Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaats.
2: Merci. Zoals jij daarvan houdt.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Messi, zoals jij daarvan houdt.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat die dans naar die stoof zo staan.

0: Het stuk verlaat nee.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
3: Muziek.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: Yo Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoop zo staan.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staat.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

En dit natuurlijk, ons tijd zijn daar so 7 minuten na 6. Baie dankie vir allemaal saam kuier. Ek sien 3Q is al reeds daar by ons, lekker vroeg. Jaco, Jack is daar, Johan, Philip, More, Kathleen, is ook daar, More, Neil is daar saam met ons, More, ja. Ja, nie so lang jylle warm blijf volgend, het is bitter koud hier so, uit die weeskap, ek dink my motors thermostaatmeter het volgend gesê, 7 of 6 of 7, so ja, lekker koud, maar ons gaan nou kyk wat aangaan in ons weer. Kom, ons raak eens beweeglik, ja, en ek moet ook dalk nou 'n bietjie spring of dans of iets doen, dat ek 'n bietjie bloed, warm bloed hier in my vinger kan kry, want die vingers, die hande is dom vanoggend dat dit so koud is, maar ja, kom, ons doen dit saam met Shania Twain met You're Still the One.

0: Ja, het is baie lekker hier bij ons, bij mij. Ik is een, ik hou jou gezelschap tot zo 8:45 de kant toe. En ja, ons doen natuurlijk opstand tijd ontbijt. En dis mos hoe jy die dag moet begin.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstandtijd ontbijt.
0: Opstandtijd ontbijt. En nou is ons nader beweeg dan na ons boerenmuziek treffer of ons meelgooi seizoen 4 episode nummer 22. Baie dankie vir ons oude teel, Neil, wat weer vroeg opgestaan het en daar jy enkele spreadsheet oopgemaak het. Ja, Neil, ja, jy moet toch eendag vir my video stuur van wat jy daar doen. Dan kan ons dit met allemaal deel, nie, ek spot maar net met jou, Neil. Ja, Neil is die sterk man wat soos ochtend vroeg opstaan vir ons nommers gee en dan ook een kortbroek dra. Kathleen, ek hoop het gaan goed daar met jou, jy moet maar warm, bly daar, ek weet, jy is uit op die vlak, bezig met stel, met ietsie daar so, maar ja, bly maar net warm. Neil, Philip, ja, ek het vroeger gesê, ek wil na die in Mpumalanga toe gaan, daar waar het warm is. Philip, gaan jy saam, ek gaan die bus stuur, dan gaan ons so bietjie daar na Mpumalanga se kant toe, waar het warm is. Ja, lekker warm. Nou ja, ons beweeg nou na dat aan ons boere muziek, baie dankie vir allemaal wat saam keir, en ons gaan lekker dan, so jy grijp nou vir mama, vir papa, die kat, die ketel, die katel, die koei, die queen, die kastrole, die gitaar, enig iets, ja, Neil, sien môre, en dan kan jy lekker saam dans.
1: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: That was Heart with a Fanatic, yeah, indeed. Time check the moment, 6:39. Kom ons geloerge in daar by ons verkeer, die terrible traffic.
1: Jou stasie verkeer.
0: En ons begin so met daan Gauteng, een stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts, net na die proefplaas intersectie, 2 baan is daar gesluit, en daarom Milton aan die linkerkant, het lijkt soos een vrachtmotor waar daar staan, so wees ook maar net voorzichtig, die paai is baie, baie bezig daar, en dan een motorvoertuig ongeluk op die N1 Noordwaarts by die rand Skou weg, die linkerbaan is daar so gesluit, en die pad is baie, baie, baie bezig, en het lyk my die motor staan omtrent terug daarso, so ja, wees ook maar net geduldig daarso, en dan in KwaZulu-Natal, baie padwerke wat jylle ook daar op jylle paaie het, ek sien een stilstaande voertuig ook op die N3 Suid, by die afrit na Pieter Brown, die linkerbaan is daar gesluit, die pa is baie stil daar, daar is nie erg verkeer nie, maar dit gee nou nie vir die die toegang om nie te concentreer nie en onverskillig te bestuur nie. So ja, hou maar net versigtig daar so ook by daar die voertuig en as jy op een ongeluk toneel afgekom het, moet nie stop nie, as jy nie aangesê is om te stop nie, dan hou dit maar eerder net voorbij, ja. Moet nie stop nie. En dan ook padwerke op die N2 tussen Ubiquita, beperkte rijbane ook daar so, en dan ook op die N2 tussen Kwamashu en Omdlotti ook beperkte rijbane, en dan op die N3 ook padwerke tussen Ubiquita en die M13 uitgang, dis natuurlijk Paradise Vallei, ook beperkte rijbane. En dan hier so by ons in die Weskaap, behalwe dat het bitter koud is en so bietjie mistigheid is, op plek, wees ook maar nie daar versigtig, en dan motorvoertuig ongeluk op die N2 inwaarts by Jan Smit, dit het so een paar meter gelede gebeur, ek kan nie sien of dit nog hulle het ook nog nie alles daar verwijder van die pad nie. Baie doenigheid daar so, politie en so aan daar so op die toneel, so wees ook maar net versittig as jy daar voorbij gaan. En dan, kom ons kyk gauw hier so, foutieve lichte, robotte wat nie heeltemal werk nie. Dit is by Jerks Gerwel en die R300 daar vir Lippie. Wees ook maar even voorzichtig, gebruik het maar as een 40 nog stopstraat, voertuig er weg en Jake's Gerwel daar aan Goodwood, diezelfde ook daar so, wees ook maar net daar so voorzichtig, en dan die Frans Hoekpas is nog steeds gesluit, ja ek het nie eindelijk een indicator wanneer om gaan oopmaak nie, maar hulle sê maar net, hy is nog gesluit, en dan Chapman's Peak weg, hy is wel oop, en hulle sê, het is baie lekker ochend om daar langs te ry, so as jy daar so om die kus, om die berg wil ry, kantoor toe, ja, dan kan jy seker nou maar so doen, ek weet nie hoe bezig die pad nou is nie, maar ja, as jy lis is vir so'n bietjie inspirasie, ne, dan kan jy dit daar nou maar so om doen. Maar ja, dus dan kyk jy na die verkeer, ek gaan later weer kyk wat ons vir jou kan gee.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En Neil sê ook, hy groet eerst tot volgende week, lekker naweek ook, veilig wees op die pad, ja, Neil, asjeblief, jy ook, veilig wees, en as jy nou jou maandag se week weer, lekker naweek, ja. Nou ja, verder die ander mense nog saam met ons, baie dankie, lekker dat jy saam kyk, Antoinette is ook daar, morgen Antoinette, morgen, ja, lekker kyk saam met ons, Richard, nee, wat wil ek wil Franje Duplessis volgend laai, muziek in my oore.

Maar seker my ore, Franja Du Plessis, ja, ook een baie, baie nice song. Ja, kyk, ons Suid-Afrikaanse kunstenaars hoef nie ter te staan vir enige iemand in die wereld nie. Ja, hulle is goed, maar ek dink ons sin is nog goeder. Ja, so iets van die aard. Dankie, jy is al my keer, is vrijdagochtend, Joe Cocker, Up Where We Belong.

And that was, of course, Goldfish there with Colors in Lights. Ja, indeed. En nou is het tijd voor ons drie in een rij, maar kom ons gaan eerst gauw vinnig net daar een draai maken bij onze klingels.

Justin Bieber, 10,000 hours, dit is net ek vanoggend julle breakfast papgooi keuse. Kom ons gaan op musiek, Anton Meiberg met Swak op Mond.

wegkruip teen aardse goed waar ons kaste vol geraamd is, kan weggooi tussen langstrandse duine.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie fijn. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons ik ceilings, painting in all thy general home in business maintenance dingabinne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlein, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: het zijn leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschaat.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.
2: Hey!
3: Van Jimmy Sauce proe lekker, zoals ze krekken mijn mat.
4: Hier dit programma wordt met trots geborgen door Jimmy Sauce.
5: Staan op met die rechte noot op jouw stasie.

0: Die spelers in Die Bankroof is
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word technisch verzorgd deur Marius Vermaak en vervaardigd deur Betty Kemp en Marula Media.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Jongens, hein, goedemiddag. Welkom bij die programma. Dit is natuurlijk Kees Waard Samadijn op jou kunstlinge radiostatie. En dit is tijd voor ons nieuwsbulletin om 4:00.

69 cent per fyn ons en Brent 3 olie kost $81.99 per vat. Die rand verhandel teen R16 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro en R21.81 teen die pond. Die prijs van 1 bitcoin is $65,111.48. Dit is die einde van hierdie nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin op jou gunsteling radio kan natuurlijk gehoor word vanmiddag om 5 uur.

0: is 24 met 'n half uur saam my tot en met 5 uur vanmiddag in die ateljee het ek vir Pieter Ries Miller. Goeiemiddag Pieter.
1: Ah, lekker om saam met jou te kuier hier op Parties FM. Goeiemiddag aan al die luisteraars en natuurlik die luisteraars in die Kaap en daar rondom Riebeek Kasteel en die mense daar.
0: Ja, ja.
1: Jy weet, ek het vir bietjie meer as 'n jaar daar in Malmesbury ook gebly, ne?
0: Is dit so?
1: Ja, prachtige ou plekkie. Baie gawe mense daar, so, en ek al die Kaapenare ook goeiemiddag, en allemaal in harties hier by die dam, lekker by die dam.
0: Fantasties, het is lekker dat ons een slag vir jou hier het, ons het nou al lang al gedreig, ons met jou hier kry, en nou is jy hier vandag.
1: Uiteindelik kon ek een plan maak om hier een draai te maak, natuurlijk, ek bly die is daar aan in Nelspruit in die Laanveld, so, ek het die gapen gekry, terwyl ek hier in die omgeving is, laat ek kom inloer.
0: Peter, ons het weggeval met die liedjie die Duits fest vastrap. Is dit een van jou niets? Dis 700, wanneer is hy vrygestel?
1: Ja, ek het om januari vrygestel. Je weet, al die kunstenaars bring nou so verwerking van ou Afrikaanse liedjies uit.
0: Mm.
1: En so het ek ook maar besluit, kom ons kop een jaar af met ou gunsteling en die liedjie wat Randall Wickham natuurlijk uitgesit het, dans, die Duits wees wals, het is ons een walsie gewees.
0: Ja.
1: Mense ken het as dans met die rooi rok, en ek het besluit, daarie een was my opa's gunsteling Afrikaanse liekie. En ek het om bykie verwerk na vastrap toe, te maak ons om die Duits wees vastrap, maar ons die woorde so gehou, en goedkering gekry, dat ons het mag gebruik, en toe maak ek om een vastrappie.
0: Lekker. En ek gehoop van hom, ons luisteraars wil om baie hoor, ek het nou weer een situasie gehad, van is het eergister, speel ons Duitse wees vastrap, van Pieter Ries Miller. Noem maar toe, dan speel ons om.
1: Daar sê, meneer, baie dankie.
0: Dan speel ons om. Pieter, jy kom van Nelspruit af, is jy maar altyd daar gesetel gewees? Of?
1: Nee, ek was een oud Pretoriaaner.
0: Ah, okay.
1: En ek het in Pretoria groot geword, en school gegaan in Centurion, ek het, ons het toe besluit, ek denk 2021, ons gaan Kaap toe trek.
0: Mm-hmm.
1: Ons het toe bykie afgegaan, Malmesbury so een jaar geblei, Mosselbaai so 2 jaar geblei.
0: Yeah.
1: En toe besluit ons, nee, weet jy wat, die binnenland is maar die plek, ons is Nelspruit toe, want het is lekker warm daar. En ons het ander bezigheidsgeleenthede ook daar gekry, so ons bly, nou die laaste klompie jare bly ons in Nelspruit.
0: Nelspruit is soos jy sê, een baie warm plek, selfs in die winter warm, raak nie recht koud nie.
1: Ek moet sê dat ons het seker die koudste winter wat ons in 8 jaar gehad het hierdie jaar. Dit is baie koud, hierdie jaar, omdat het ook so baie gereen het dier die somer. Ons het nie eindelijk een warm somer gehad nie, want het het gereen, het moest gevloed daar in die Laaveld.
0: Yes.
1: So die winter is hierdie jaar baie koud, maar nog steeds die dagtemperatuur is nog steeds warmer as die rest van die plek in die land.
0: Nou, ons gaan ook vanmiddag net so ter inleiding bietjie gesels oor jou betrokkenheid destijds by DJ Ossewa. Dit is natuurlijk waar jy bekend geraak het. En daarvan af aan jy besluit in 2014 om jou eie loopbaan te volg, nee.
1: Dis korrek, ja. 2014, eindelijk einde 2013 is die Ossewa opgebreek en ek het my solo loopbaan begin.
0: Ja.
1: En dit is nou al een goeie 12, 13 jaar wat ek aan die gang is.
0: Kan jy geloof.
1: Solo kunstenaar.
0: Kom, ons doen gevinnig vir ons luisteraars hier, en wat er ook baie aanvraag nog steeds van die DJ Ossewa daarna gesels, ek wie met jou verder, DJ Ossewa met Briljantjie.
1: Ja, hy is nooit recht wegkom van die liedje.
0: Hy is een geweldige. Kom, ons luister.

0: Rocky!
1: Ostrava style.
0: Let wel briljant hier Ossewa stijl. Ja, Pieter is wel daar. Je ziet, vandaag nog steeds optredens neer van mensen voor jou om op te zingen.
1: Nog steeds. Dus een van de liedjes wat mij zeker zal bijblijven tot die dag van mij doet.
0: Ja.
1: En mensen vragen het nog steeds de hele tijd op vertonings, laat ik het moet zingen.
0: Ja.
1: Briljantje. En dit is al een generatie liedje. Want ja. die kom ik zeggen, mensen wat kinders was, toen die liedje uitgekomen het, is nou al volwassenes en hulle het nou al kleinkinderkies. En hulle kleinkinderkies luister naar die liedjes. So dit is nou, dit raak nou een generatie liedje.
0: Een generatie liedje. En zoals jy het my gesê, jy het, wel, die woorden in die liedje is ook verwijzend naar om El Debo.
1: Ja,
0: sombere liedjes.
1: Ik denk dat die liedje was, en dit het maar net gebeur ons. Ek het die woorden jy so geskryf, ek het een aansluitingspunt gesoek, iets wat familiair is op die oor, toe ek die liedjie geskryf het, en ek het om El Debo baie, baie goed geken, hy het met so paar huise vir ons afgeblei, toe ek groot geword het, en ek het toe besluit, kom ons vat die El Debo so sombere liedjies, dit die liedjie wat hy in Coro Marie ook gesing het, en ons gebruik dit as 'n aansluiting om in te vloei in die hele briljantie idee in, in die brilliekies, en dis waar die liedjie vandaan gekom het, die ou sombere liedjies van om El Debo. En dit was so, ek dink ons net raak gevat met daardie liedjie, want almal het toe daardie liedjie herken, die waai begin met sombere liedjies, die glas is 'n kraak, en hulle dadelik het herken, en toe gaan het oor in die hele briljantie ding in, en hy het net geloop, ek dink nie, daar is een school in hierdie land, wat nog nie briljantie in hulle revue of concerte gebruik het nie.
0: Fantastisch. Ja, jy hoor hom wel. Wel sê, ek het hom bijgehoor.
1: As ek net een rand gehad het vir elke keer wat hy gebruik was, dan was ek nou al ryker as Kurt Darren.
0: Daar sê, meer ryker as een miljardair. Sê my, Pieter, waar en wanneer het jou sangloopbaan precies begin? Het is hoe hulle het ons ons luisteraars een beetje kan inlaan.
1: As ek so lang terug kan gaan, jy weet, in 1652 het Jan van Riebeeck in die Kaap aangekom in die Titanic.
0: Ja.
1: En dit het nie daar begin nie, nee. My sangloopbaan het begin toe ek slegs 17 jaar oud was.
0: Wow. Yeah.
1: Ons het, ek en een vriend, het besluit ons gaan een gospel geestelike rapgroep begin. Het was een van die eerste geestelike rapgroepe ooit in Suid-Afrika. En ons het begin om muziek te maak en op straathoeken op te tree en die woord verkondig, die rapmuziek.
0: Ja.
1: En toe het ons, saam met een ander Engelsman, het ons ook, is ons ook een platencontract aangebied.
0: Ja.
1: En ons het so een of twee groot vertonings gedoen by internationale gospelsangers wat kom optreed in Suid-Afrika, wat ons die voorvertoning gedoen. Ek denk dis waar die hele ding begin het, maar my liefde vir muziek het al die pad gekom van dat ek een kind was. Ek het groot geworden met muziek. My pa was orrelis in die kerk. Hy het een mooi mondfluitjie gespeel het.
0: Okay.
1: Die liefde is al vroeg gekweek by my. Die liefde vir muziek. Maar ja, toe na school eers, weet, die normale route geloop van Weermag toe, gaan swat ek klankingenieurs wees. En kwalificeer as 'n klankingenieur en begin werk en klank gedoen vir ander kunstenaars eers. So het ek weer teruggekom in die bedryf, saam met kunstenaars getoer, ek het klank gedoen vir groot kunstenaars. Ek het klank gedoen vir Steve toe hy begin sing, vir Karen Hougaard, vir André Schwartz, vir baie kunstenaars, Suid-Afrikaanse kunstenaars, het ek vir klank gedoen het, by concerte ook, en gewerk as 'n klankingenieur. En eers daarna weer self op die verhoog geklim, jare na dit, met die hele DJ Ossewa wat begin het.
0: En dan wil ek jou gevra het, waar het jou connectie met DJ Ossewa begin?
1: Ja, ons het in 2003 het ons per ongeluk mekaar raak geloop.
0: Huh? Ja, ja.
1: Dit het maar net gebeur, dis soos een van die dinge wat net bedoel was om te gebeur.
0: Ja, ja.
1: En ons het gesit en gesels en ons het gedink, weet, kom ons maak nou hierdie orkest.
0: So jy allemaal was vrienden gewees? Hulle mannen was allemaal vrienden?
1: Nee, ons het mekaar nie geken van geen kant af. Nee, glad nie. Ons het, ek het een radioprogram aangebied en Marula Boom het ingekom vir een radioonderhoud vir een solo album wat hy opgeneem het. En ek het uitgesit gesels en hy het gesê, hy soek liedjies en hy dink aan, hy moet begin boero muziek maak met die beat.
0: Ja.
1: En ek denk, dis waar het begin het. Toe skryf ek een of twee liedjies, dis uitgesit, die platenmaatskappy het gesê, luister, ja, doen dit en gaan onder 'n naam en nou Daniel Jacobus besluit by kos noem DJ Osowa, Daniel Jacobus Osowa, want hy was die produksie van die liedjies gehanteer.
0: Okay.
1: En en dis waar dit begin het. Die hele DJ Osowa storie. Ja. Dis maar die man is so een vir een ingekry en almal het hom net gejel.
0: Ja, nou, was het die mense mal gegaan oor DJ Osowa.
1: Ja, ja, ja, dit was 'n geweldige groep in die land gewees, baie geweld, ja.
0: Ja, baie, baie geweld. Nou, ek wil gewoon nog 'n liedjie van jou speel voordat ons weer praat. Ons gaan nou uitkom by jou loopbaan self en jou nuutste enkels net. Hier is een liedje wat ik gauw voor ons luisteraars wil speel, Jakkels Dans vanavond.
1: Een van mijn gunstelingen, ja.
0: Een
1: van mijn gunstelingen, ek is baie lief vir die Bosveld, ek is baie lief vir Mooi Bos TV.
0: Daar sê.
1: Vierkie. En omdat ek lief is vir die buitelig, jy sal my mam in kry dat ek binnenshuis is. Ek hou van die buitelig, ek hou van die oopte, ek hou van natuur. En hierdie is daar die oomblikke wat, en allemaal het het al gehad, wat jy by een kampvuur sit, so die aande en jy luister na die nachtgeluide en die jakkels en die krieke en dan so onder die volmaan en gesels jy so bykie met die man, die spreekwoordelike man op die maan.
0: Ja.
1: En dan kry jy maar antwoorde vir dinge in jou lewe.
0: Correct.
1: En dis waar die liedjie vandaan kom, dis eintlik nogal 'n ernstige liedjie.
0: Ja.
1: En ek het die liedjie in 2021 uitgebring.
0: Okay.
1: Jakkels Dans vanaand.
0: Jakkels Dans vanaand. Kom ons luister hom gou. En dan na gaan ek en jy verder gesels oor jou persoonlike loopbaan en jou niets de enkels net. Hier is hy, blijf in geskakel. Dit is Pieter Tjuritje Muller met Jakkelsdans vanavond.

0: Als we vinnig een handelsbreek gevat en net voordat het ons gaat, Pieter is beleid met Jackals Dance vanavond. Pieter is nog steeds hier bij mij. Ons gaan gauw gezellig, Pieter, ons volgende liedje, ons gaan nou, of kom ik stel het zo, ons gaan nou een beetje inbewegen in je persoonlijke loopbaan. Mm. Dit waarmee je tand bezig is. En je hebt, rukje terug het jy liedje uitgebracht met die naam van Dis Bedoel.
1: Dis recht, ja, en dis toevallig dat ons nou geluister het na die advertentie van Imenidieu.
0: Ja, ja.
1: Imenidieu was ook een van die borge van die liekie. Dis wat ek deesdae daar doen. Ek verkoop die liekie as 'n borgskap aan maatskappye.
0: Wow.
1: Omdat dit kos so astronomiese bedrag om op te neem en ek is 'n onafhanklike kunstenaar, so ek is nie by platenmaatskappy nie. So jy moet nog steeds daai gelde betaal as jy gaan opneem en so kry ek maatskappye om liekies te borg en dan koop hulle 'n liekie in en ek gee hulle die nodige publisiteit. En Imenidieu was een van die manne. Skalk hulle het ook Dis Bedoel geborg, ja.
0: Dis is een baie interessante idee wat jy daar weet. Ek wonder of baie ander mense al ooit daaraan gedink het. Misschien het hulle, maar dis is een baie interessante idee.
1: Ja.
0: Om maatskappye te kry met 'n borg.
1: Ja, want ons is in die posisie as kunstenaar dat jy kan baie publisiteit gee op jou sosiale media, konserte en al die type ding. So dis maar alles advertensie en dis een goedkoper manier van adverteer as wat jy nou 100.000 rand advertensie gaan op die televisie sit of een gedrukte media en soan. So hierdie is eindelijk maar een goeie goedkoop advertensie behalwe nou vir radio, want radio advertensies is ook nog goedkoop, maar gesiene advertensie wat jy kan kry en dis maar my manier om ook dan my kliënte dan betrokke te raak by my muziek en besighede betrokke te maak by my muziek.
0: Ja, so kry jy die pot in die kook, hou jy die pot in die kook?
1: Dis reg, ja, dan help het daar een bykie met die koste van opnames van die liedjies.
0: Maar die muziekbedrijf het al oor die jare baie verander. Ek meen, as jy vat die optredes wat daar was voor die series wat verkoop is, daar kon inkomste gegenereer word op so'n manier. Nou is daar net digitale platforms.
1: Correct, ja. Jy weet so, jy het nie meer daai, en jy maak nie eindelijk geld uit digitale platforms uit nie. Dis maar een bezigheidskaartje vir jou vir optredes.
0: Dis correct. Dis waar jy geldje gaan maak op jy.
1: Correct, ja.
0: So, jy is nou op jou eie, en jy is vir ons verduidelik waar Dis Bedoel vandaan kom. Kom ons gesels gou oor die niets die ene. Is hierdie niets die liedjie old school love song, wat al een rukkie terug hier by ons gearriveer het. Hy speel al baie lang.
1: Ja, hy sal so amper een maand uit.
0: Ja, wat sê, hy sal een tykje uit. Is daar een muziekvideo uit te bom?
1: Ek het een storyboek muziekvideo uitgesit, wat ek met AI vervaardig het. So dit is die een ding waar ek kan sê, ek het AI gebruik ooit in my leven in muziek, waar jy kan nou AI gebruik met jou liedjie, jou stem, en dan kan jy een video maak vir jou een video. Ja. So ek het dit gedoen, die video is uit op YouTube, mense moet gaan kyk. Nee, dit is nie AI muziek nie, dit is net die video, dit is een storyboek, so dit is nie regte lewens nie, dit is karakters wat ek in die ding gebruik. En daar is een video uit van die liedjie van Old School Love Song, en die liedjie is geskryf deur my vrou, wat self ook een kunstenaar is.
0: Lani, nee, sê. Ja, Lani. Ek wil graag van haar muziek ook wel speel voor en toe. So, jy gaan een plan maak dat ons een bykie muziek ook op die radio kry.
1: Dis, ek gaan definitief.
0: Ja, so gepraat van AI, ek sies, ek wil nie die onderwerp baie breed vat nie, maar het is interessant hoe luister as mense na buitenkant reageer teenoor AI, mense dink hulle so positief, want daar is baie mense wat nie so positief is, maar jy het twee pole, die ouders wat sê, goed, dit is goed vir die muziekbedrijf, ander ouders sê, nee, dit is een bedreiging vir ons kunstenaars.
1: Dit is absoluut een bedreiging, maar daar is ook positieve dinge wat jy daarin kan sien, en dit is my persoonlike mening, en mense kan verskil van my.
0: Ja.
1: Maar ek dink hierdie hele AI ding forceer kunstenaars om bietjie hulle vinger te trek en om beter kwaliteit muziek uit te sit.
0: Yes.
1: So
0: yes.
1: In daai opsig is dit een goeie ding, want ons moet kan kompeteer met muziek vir reg oor die wereld.
0: Ja.
1: En dit is asof muziek in Suid-Afrika so bietjie gestagneer het in die manier wat die muziek uitgegee word en die type muziek wat uitgegee word. So ja, nou gaan het ons net maak, laat ons een bykie vinger trek en kan competeer met AI. Ek geloof, AI gaan nie vir ewig daar wees nie. Dit is maar een niekie, mense hou van nuwe goed. Het sal nie vir ewig daar wees nie. Mense, dit gaan ook maak moeg raak vir die cello AI stem by elke liewe liedjie wat daar uitkom.
0: Maar daar is toch een ooreenstemming as jy luister AI muziek, dan weet jy precies, oh, hier is AI liedjie.
1: Jy hoor net die stem. Luister na die stem. As jy die stem luister, dan hoor jy, oh, dit is AI.
0: Ja, ja.
1: So, al die AI stemme klink precies die cello.
0: Ja.
1: So, daarom, denk ek, mense gaan ook maar moeg raak al voor op die einde van die dag. Is maar net omdat het nou een nieuwe ding is, mense hou daarvan. En, dit is iets anders. Die kwaliteit van muziek, en daar kom ek weer terug by die kwaliteit,
0: ja.
1: Is van hoogstaande gehalte. Die, ja. Dat is nie foutjies nie, dis die kwaliteit van muziek en productie op AI is baie goed.
0: Hm.
1: En ek denk mense hou daarvan.
0: Ja.
1: So dis iets niets, dis, kyk, daar is baie dinge, en selfs in die muziekbedrijf, baie kunstenaars het inkom, hy is een nieuwe kunstenaar, hy doen iets anders, nou is hy die volgende groot ding.
0: Hm.
1: Paar jaar, dan gaan het ook nog maar voorbij, en dan val hy ook maar in saam met al die ander kunstenaars, dan is hy nie meer die groe ding nie, dan is hy maar nou net die gewone ding.
0: Hy is amper vergeet, hy het ingeval in die groep.
1: Ja, so, daar is positief, daar is negatief aan die hele AI ding, ek kan vir ure praat daar oor, maar ja, so, ek gebruik het tot jou voordeel, maar moet het nie misbruik nie, en moet het nie sê, dis jy is, het nie jy is nie.
0: Ja. Peter, jou liefste ene old school love song, vertel ons bykie van die liedjie. Waar het hy ontstaan, jy homself geskryf, wat is die
1: betekenis? Nee, Lani het hom geskryf, my vrou.
0: Hoe jy gesê,
1: ja, natuurlijk. Vroeg sê het, ja, sy skryf ongelooflike goeie muziek.
0: Ja, ja.
1: En sy kom tot haar reg, sy het altyd maar achter die skerms gewees, ek is maar die ou wat op die verhoog is en die muziek gemaakt het, en
0: ja.
1: Ek het altyd geweet, sy het een groot versteekte talent, maar sy is skaam om het te gebruik. En ja, toet sy so 2-3 jaar terug besluit, nou is het tyd.
0: Hmm.
1: En sy het begin skryf en al die dinge en self begin opneem. Al muziek doen ongelooflik goed wereldwijd, dus nie net in Suid-Afrika nie.
0: Hmm.
1: Sy doen meestal net Engels, net country.
0: Hmm.
1: En sy het ook onlangs een Afrikaanse liedjie uitgebring. Die liedjie se naam is Engel Daarboe, wat baie, baie goed doen. En sy het die liedjie vir my geskryf. En ek het vir myself gesê, hierdie jaar in 2026 gaan ek een vollengte country album ook uitbring, nie net vir die Suid-Afrikaanse mark nie, maar vir die wereldmark.
0: Ja.
1: En Old School Love Song is die eerste een van die jaar wat ek opgeneem het van die album. En sy het omtrent so 70% van die album geskryf.
0: Wow. Okay.
1: So sy woeker met haar talente absoluut. En
0: ja.
1: Is ongelooflike mooi liedjie. Die dag toe ek hom vrygestel het, het hy sommer die charts geslaan op 6 internationale radiostasies.
0: Wow, dat is fantastisch. Peter, sê vir my, optreden is op die stadium, ek neem aan, jy is baie bezig daarmee.
1: Ja, ek denk, dis maar die groe ding, baie op die pad. Ek waardeer het, want dis ons hoofinkomste.
0: Correct.
1: Is met optredes en al die mense wat so goed ondersteun. En jy moet die hele tijd vernieuwe in jou optredes, anders stagneer jy. So, dis vir my een snowball ding, jy weet, jy moet die hele tijd bezig wees om nieuwe dinge te doen, nieuwe dinge muziek uit te sit, nieuwe liedjies te doen. En ek is baie, baie bezig. Betek keer as ek min by die huis, as ek by die huis kom, en sê die kinders, hey, kyk mama, hier is hy oom vir die groceries koop.
0: Ja.
1: So, ek is baie op die pad, en ek is baie geseend, en daarvoor is ek dankbaar vir die luisteraars, vir al die ondersteuning, en dat mense, na al die jare van my in die muziekbedrijf, nog steeds my muziek luister.
0: Ja, mense kan jou steeds bespreek ook vir optredes die kan, nee.
1: Ja, nee, hulle kan, enige ding.
0: En hulle gaan jou kontak deur sociale media.
1: Hulle kan my deur sociale media kry, ooral op Facebook, op Instagram, op al die plekke, ek is daar ooral op.
0: Natuurlijk, ja. Die man met die hoed.
1: Die hoed
0: wat jy dra, kom al van DJ Oswas daar.
1: Nee. Ek het die bolhoed gedra met die DJ Oswas. Op my eie sing, toe begin ek nou, omdat ek begin country muziek skryf het en country muziek sing het, toe het ons een paar mooie hoede uit die buitenland uit ingevoer.
0: Ja.
1: En nou draak die country die cowboy hoede.
0: So die bolhoed was destijds Piet Pompies geweest.
1: Dis reg, ja.
0: Is daar, sê Piet Ries Miller, het draai lekker mooi cowboy hoed, en dis hoe jy hom kan herken.
1: Daar is hy.
0: Ja, fantastisch Peter, dankie vir jou tyd, en ons gaan nou die twee achter mekaar speel, dis bedoel een old school love song.
1: Ja.
0: Wat er boodskap het jy daar, wat lief graag vir ons luisteraars nog sê, wat belangrijk is?
1: Ja, dis ek wil graag hê dat mense moet gelukkig wees. Ek dink my muziek nog al die jare het ek probeer om een verskil te maak in mense se lewens.
0: Ja.
1: En in elke liedjie vertel ek een story Kyk maar net die story. Ek het direct terug een liedje uitgebring met die naam Feel Good ook, een country liedje.
0: Yes.
1: En daar is ook een story in. So, ja. My muziek, as jy mooi gaan luister, dan vertel ek een story.
0: Dan vertel jy een story.
1: En daar is een boodskap in elke liedje. Ja. So, mense moet maar net die tussen die lijne gaan lees. Dis nie net een klomp woorde wat by mekaar gegooi is met een ritme nie.
0: Ja.
1: Ek hou daarvan om stories te vertel. My laaste album, sy naam was ook Stories gewees.
0: Ja.
1: Want my liedjies is Stories.
0: Ja.
1: En so ja, daar, die boodskap is, gaan lees tussen die lijne, maar soek jou geluk. Soek jou geluk by dit wat jou hart bly maak.
0: Daar is baie waar woorde wat jy daar sê nie. Vooral ons nuwe kunstenaars, ons aspirant of ons kunstenaars wat opkomend is, as daar goeie raad is, dan is dit dit juist wat hulle moet doen.
1: En bly nederig.
0: En bly nederig, ja.
1: Dis nederigheid is die grootste beste eienskap wat een kunstenaar saam met hom kan dra. Ja. Tot sukses.
0: Is daar iets waar jy nuwe dinge waarmee jy tans besig is, nuwe musiek?
1: Ja, ek is tans besig. Een van die dag kom aan nog een nuwe country liedjie uit.
0: Okay.
1: Sy naam is Heart of the Wild.
0: There we go.
1: Ek is een buitelig mens. Ek hou van visvang, jag, golfspeel, buitelig, kamp. Ja. Die dinge, dis ek daai. Jy sal my iewers kry op een perd in die bos of
0: ja.
1: Langs een dam of op een boot. Ja. En met een visstok in die hand. So, ek het een liedje uitgebring, Heart of the Wild. Dis een van die nieuwe country liedjes. Dat is al klaar groot verwachting recht oor die wereld vir hierdie ene wat gaan uitkom. So hou maar dop. Ek het nog so een of twee nieuwe Afrikaanse oukies wat gaan uitkom. Ek werk ongelooflik hard hierdie jaar aan nieuwe muziek. En ek hoop nou net allemaal gaan dit waardeer en geniet.
0: Fantastisch. Pieter, vreselijk lang vir jou tyd. Ek waardeer het oprecht dat jy by ons een drankie gemaakt het.
1: Baie dankie. Dankie vir julle, al die mense die Kaap ook. Dankie vir julle, vir Harties FM, vir die bestuur en al die luisteraars. Ja. Ek waardeer het uit my hart uit. Dankie vir daar die ondersteuning. Dit beteken vir my baie.
0: Groot plezier. Ons gaan opvolg, besoek reel dat jy weer met ons kan kom praat. Lekker. Kom ons luister na Pieter Riesmiller met Dis Bedoel. En old school love song, en dit bring ons onder het bed Pieter Riesmiller op einde, aka Piet Pompies, van DJ Osewa.
1: Daar is hy.
0: Geniet op, Pieter.

0: Lekker de lange dag van DJ Osse Waaks Boerki. So net na die nieuwsbulletin om 5. We bring ons al reeds amper op 4:15. Tijd wat so vinnig voorbij gaan vanmiddag. En net gevinnig weer, daar is nie woorddraai vanmiddag nie. Ons het een lekker vol program gehad met daardie onderhoud met Pieter Ries Miller. En ek sê nou net vir hom, jy weet van die lucht af, dis altijd vir my moeilik om met so groot kunstenaar wat so lang loopbaan in die bedrijf het, uit praat van oor die 30 jaar, binnen een half uur klaar te gesels. Een mens het eindelijk soveel meer tijd nodig, want daar soveel om mee oor te gesels, dat een mens eindelijk maar, je weet die tijd probeer ek so nie. Ons het nie vanmiddag woorddraai nie, dit kom weer volgende week een dinsdag aan die beurt. Onthou ek is nie, maandag hier nie, Wimpie staan maandag vir my in die program Huiswaar Samadijn, so ek kan hier weer saam met jou van dinsdag af. Maar vanmiddag in die program, nou is het tijd om te kyk na jou streeks weer, en net daarna gaan ons gauw een handelsbreek neem, en dan is het tijd vir nieuwe vrystellingsvrijdag. Kom, kijk een beetje wat aangaan daar bij de kant op die weerfront. Als ik het nou zo kan stellen, kijk even verder naar die weer. Artemiespoort, morgen is het zaterdag. Minimum 6, maximum 25. Die dagtemperaturen wat steeds lekker is. Maar omdat het gaan betrekkelijk kou raakt, lijkt het mij hier van dinsdagse kant af. Dagtemperaturen wat gaan val tot 15 graden maximum. Hier in Artemiespoort. Zo. Morgen zaterdag 25, zondag 11:24, maandag 11:22 en dan begin het reen. Ook reeds maandag wordt reen voorspel. Maandag, dinsdag en woensdag wordt reen voorspel. Oeh, lijkt mij, ten donderdag wordt ook reen voorspel. Zo is een lekker koude front op pad. Als luisteraars van jouw statie wat saamkeur vanmiddag, elke middag saamkeur tussen 4 en 7... En Huiswaarts Samadijn is natuurlijk de half van Brackenfell. Ze kan er nou ja toe. Brackenfell kan morgen reën verwachten. Ik wil dit zeggen, dat gaan morgen bij reën daar in Brackenfell. Morgen en zondag. Die weeskaap is zekerlijk gereed voor dit. Want dus daar die koude front wat hulle krij. Van morgen af het ons bereikt in volgende week een dinsdag. Gaan ons ook begin koud krijgen en nat krijgen. Nat raak. Want het gaan een beetje reën hierboven. Maar in ieder geval, zaterdag morgen 7:17 in Brackenfell met reën. Zondag 9:13 met reën in Brackenfell. Zo koud, inderdaad. Die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, of Riebeek Valley Radio, ze zullen dit noemen, daar in Riebeek West en die Weeskaap. Geen reën daar nie, kan je geloven. Net bewolkte weer morgen, 7:17, zondag 6, maximum 13. Maar geen reën wat daar voorspellen wordt nie, maar die temperaturen wat wezenlijk daal in Riebeek West. Het was jou streeks weer, net na die 6 uur nieuws van de hand, sal ons kyk na jou nationale weer, jou minimum en maximum temperatuur vir al die grote dorpen en stede vir Suid-Afrika vir môre. Ons neem een vinnige handelsbreek en dan is het tyd vir nieuwe vrystellingsvrijdag.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Hartelijk goedemorgen, het was zo pas 20 minuten na 5. Het is vrijdag, die 7e van augustus. 7 augustus en het is tijd voor nieuwe vrijstellingsvrijdag. Ik daal daar in Niets-Afrikaanse vrijstellings. Wat vroeger dan vrijgesteld is op die. Op die onderscheiden digitale platforms. Kijk, het, ons gaan van volgende week een vrijdag af. Gaan ons vrijdag maar ook een beetje vroeger. Bij jou daar die. Niets te. Kan ik zeggen, nationale Engelse muziek brengen. Wat ook natuurlijk. Vrijgesteld worden door plaatselijke of natuurlijk kunstenaars in Afrika. Maar vanmiddag nog niet die Afrikaanse muziek hoofdzakelijk. Ons gaan wegvallen met een splinternieuwe liedje van Appel, Rian Benadi, Rikus Nel en Bok van Black. Wel gedaan aan Appel, Rian Benadi, Rikus Nel, Bok van Black. Hier is een splinternieuwe liedje, Yippie. K-I, is het K-I-J? Ik neem aan, dus wie dit uitspreekt, kom eens hoor.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: Prachtige nuwe musiek daar, die een van ons pas geluisterde, de Zan Sonneke, se liedjie Te Laat. Ook Splinter Riet en Kraakvars op al die onderskeie digitale platforms. Die liedjie wat vandag vrygestel is. 29:05, ons gaan voort met die musiek wat niet vrygestel is. Hier is weer 2 in een rij voor jou, Vreemd en Schwabi met Misdaad volgende. En dan daarna Joshua na die reën met Rusplinter die enkels net eerste lig. Bly geskakel en geniet dit saam met my.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: Als wij nieuwe muziek van Vrije Stellers en verschijnen op alle digitale platforms van vroeg af. Daarmee is ons stand bezig. Hierin was Pieter Pruijs met Bedaren. Net voor dit Josje na die Rien met Eerste Lig. Voordat ons kom bij Handelsbreek, kom ons kijken naar die volgende iets te enkels net. Kunstenaar met die naam van Ferdi Coetzee, sy liedjie prachtig een soos 'n storieboek. Splinter niet en kraak vast net vir jou.
1: Pas geland en kraak vars, net hier op Hardies FM.

Ja, als we terug bij die normale skedielefuis, waar het zomaar dan, ons is klaar met die bevrijstellingsvrijdag. Ons doen het weer voor volgende vrijdag. Tussen 4 en, nee, tussen 5 en 6, jammer, 5 en 6. Hij is waar zometeen elke dag, 4 tot 7 elke weekdag, maar nieuwe vrijstellingsvrijdag, vrijdag tussen 5 en 6 namiddag. Dus 10 minuten voor 6, net lekker muziek, lekker, ik denk ons vat een paar 70 streffers voor jou vast hierzo, en dan neem het jou tot en met die 6 uur nieuws vanavond, hier op jou gunsteling radiostasie.

Vanavond in Jonies, die ANC beplan om aan die speaker van die nationale vergadering, Tokke de Diza, te schrijven om formeel bezwaar aan te tekenen.

0: It will mean that the ANC is undermining the law. It will mean that the ANC does not respect the processes of the Section 89. And that is why we withdrew on the matter. Whether it was a small advice at the end of the day, but he had agreed to advise the ANC. So the ethical thing to do is not to avail yourself to the committee.
1: Die voorzitter van die onafhankelijke verkiezingscommissie, Masote Mupupia, verwelkomt die minister van samenwerkende regering in traditionele zaken, Belinkosini Ntlubiza, zijn proclamatie van 4 november als die datum voor die plaatselijke regeringsverkiezing. Mupia sê die proclamatie biedt zekerheid hier die verkiezingsdatum formeel vast te stel en merkt die begin van die 89 dagen lange verkiezingsschedule. Die OVK se voorbereiding sal nou toeneem naarmate die aandag verskuif na belangrike verkiesingsmylpale voor die November verkiesing. Suid-Afrika se alle voorbereidings is in plek vir die 46ste Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap spitsberaad van staatshoofde en regeringshoofde wat van 16 tot 17 Augustus in Durban sal plaasvind. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting die SAOG voorzitterskap vir die 2026-27 termijn tydens die spitsparaad oorneem. Streeksleiers sal industrialisering, infrastruktuurontwikkeling, voedselsekerheid, streeksintegrasie en geslagsgelykheid bespreek. Die minister van internationale betrekkinge Ronald Lamola sê tegniese vergaderings is reeds aan die gang met ministers wat volgende week sal vergader voordat staatshoofde sleutelbesluite by die spitsparaad aanneem. Cyberveiligheidsdeskundiges waarsku dat misdadigers toenemend Suid-Afrikaners teiken deur koerierdienste te gebruik na mate aanlyn inkopies aanhou groei. Bedrieërs stuur vals afleweringsboodskappe wat wettige koerierkennisgewings naboots en mislei slagoffers om klein vrystellingsfooie te betaal voordat hulle hulle bankbesonderhede steel. Terselfde tyd het die toename in huisafleverings ook koeriers en afleweringsbestuurders teikens vir kapings en diefstal gemaak. Die kyberveiligheidsfirma IZ sê besighede staar ook reputasieskade en potentiële regulatoriese gevolge in die gesig wanneer hulle handelsmerk in swindelary nageboots word en moedig verbruikers aan om afleweringsboodskappe te verifieer voor hulle enige betalings maak. En nou nuus uit die buiteland. Saudi-Arabië, Turkye en Pakistan het 'n gesamentlike verdedigingsooreenkoms onderteken. Die ooreenkomst is aangekondig tydens 'n vergadering tussen die Saudi-kroonprins Mohammed bin Salman, die Turkse president Recep Tayyip Erdogan en die Pakistanse eerste minister Shehbaz Sharif in die Saudi-stad Mekka vandag. Die drie lande streef daarna om veiligheidsbande te versterk aangesien die oorlog tussen die VSA en Iran Saudi-Arabië ingetrek het en die skeepvaart deur die straat van Hormuz en die Rooi See ontwrig het. Die BBC berig dat die lande opdat die drie lande dan gesê het dat de aanval op een van hulle as 'n aanval op al drie beskou sal word. En nou geldsake. Die goud verhandel tans teen $4,346.72 per fynons en Brent olie kost $82.55 per vat. Die rand verhandel tans teen R16.15 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R21.81 teen die pond. Die prijs van 1 bitcoin is $64,967.67. Dit is die einde van jou nuus vir hierdie uur en dan ook die naaste nuusbulletin van die dag en die week op Hardies FM. Jy hoor jou nuus op Hardies FM maandagoggend om 7 uur.

0: Kimberley môre, minimum van 6, maksimum 28, Appington 9, maksimum 29. Die Weskaap, môre Kaapstad, bewolk met ligte reën vanaf die middag. Wind is lig en veranderlik, word matig suidwestelik vanaf die middag. Minimum 11, maksimum 16. Kom ons kyk net na die temperature verder aan. Port Elizabeth 10, 20. Was Londen 11, 24. KwaZulu-Natal, ons kyk na Durban 15, 27. En dat is dan al wat ons weer aan betref. Dat is ons algemene weervoorsigte en minimum en maximum temperature van morgen. Tijd om een handelsbreek te nemen en dan terug naar die muziek.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: In ons gangel op Jurgens Lingerarestatie. Dit is Hapties FM, ook vanavond op die senders van jou stasie, Drie Big Valley Radio. 30 minuten na 6, hier is jou laatste verkeersverslag van die dag. Ons kyk net gou vinnig wat gaan aan met die verkeer en hierdie verkeersverslag wat aan ons voorsien word deur iTraffic. Nie groot ernstige probleme nie, maar kom ons hardloop gou deur dit. KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit vanaf Shongweni Wisselaar, stilstaande voertuig op die N3 Noord, net daar na die afrit vanaf Shongweni. Die linkerbaan is gesluit. En dan in Kaapstad die N2 uitgaande in die oostelike richting, afrit by Kilservierweg, die R300 Noord, stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit by Kilservier. Steeds in die Weeskaap, in Kaapstad die N2 uitgaande in die oostelike richting, die afrit vanaf Bonchets Quarry, stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by daar die afrit by Kilservier. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Hier in Gauteng, die N1 Danioberg snelweg in die noordelike richting, afrit by Rigel, stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar by Rigel, een baan uit die vier is gesluit. Laastens, stilstaande voertuig daar, onthou dus daar op die N1 Danioberg snelweg die een, afrit vanaf die R21, stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar by die vliegende piering Wisselaar. En nou is het al wat die verkeer in betreft, geen ander verkeersprobleme dringend aangemeld nie, net lekker muziek tot en met groet tijd vanavond. Het is amperkies 33 minuten na 6. Onthou vanavond, het is in 17, vrijdag aan thuis. Heerlijke onderbroke muziek net vir jou vrijdag aan. Hier op Hardies FM.
1: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Hardies FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: Ja, zo komen we aan het einde van nog een programma. Is waar het samen dan hier op Harties FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. Dat is het einde van die weekse programma. Het einde van die dagse programma. Ik hoop je het geniet samen met mij. Lekker samen gekeer op die vrijdag, die 7 augustus. Ik is morgen weer samen met jou tussen 3 en 8. Nou ja, tussen 3 en 5 natuurlijk, die Focus Logic Top 20. Hier op Joghunstinger Radio. En dan van 5 uur af morgenmiddag tot 6 uur. Die programma wat bekend staan als... Boeren op schop, natuurlijk, nee. Tussen 5 en 6. Dan volume van Kostamadijn. Tussen 6 en 8 op je gunsteling radio. En dat is hoe zaken daarna uitzien morgenavond. Wel, Diane en natuurlijk Meijer daar gaan morgen voor jou rechtstreeks uitzaaien daar vanaf die GWM Minlen. Dat is een rechtstreeks uitzending van Harties FM van daar in Pretoria. So, luister gerust saam van 9 uur tot 2 uur morgenmiddag. Tussen de mensen, ik jou heerlijke avond toe en fantastische naweek. Krijg genoeg rust in. Praat morgenmiddag 3 uur met jou. Net na die handelsbreek is dit vrijdagavond thuis tot skens voor 10 vanavond. Blij geschakeld ons aan wegval met Billy Idol's White Wedding. Maar van nu groet ik jou tot morgen. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Dis in jou hart. Mis ek jou. Lekker ek wakker. Geeste uit te draai.

0: sagter, dadelijke duf, duf, duf, duf.
1: Van mijn pakken, duf, duf, wadi, wadi, duf, duf, binnen aan mij, duf, duf, geen mijn bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: body. Toef, toef, binnen aan my. Toef, toef, gee my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Toef, toef, toef, toef. Jou stasie. Toef, toef. Jou stasie.
0: Met die lekker. Toef, toef.
1: Jou stasie. Jou stasie.